De Franse invloed op de Tahitiaanse eilanden is goed te horen in het volgend lied. Zoals al eerder gezegd zijn veel Tahitiaanse melodieën ook op Hawaii populair. La Banane de Mou Moua.

voor zover de tijd het nog toelaat, een moderne song afkomstig uit de country en western wereld, Blue Darling. Maar eerst neem ik afscheid van u en vertel u dat Henk Braaksma dit programma samenstelde.

Peppe! Poi si deve stare notando.

We zijn bij de Concertzender inmiddels begonnen met een nieuwe aflevering van El Mundo. En we hebben de Kaapverdiaanse, maar in Lissabon geboren zangeres en tekstschrijver Lura. U hoort in haar muziek duidelijk invloeden uit de Morna, Funana en Batuk, de bekende Kaapverdiaanse muziekstijlen. En ze was nog een aantal jaren overigens achtergrondzangeres bij de beroemde Cesaria Evora. Wat u van haar hoorde waren de titels Sabi di Mas en Sumada. En in El Mundo gaan we door op onze wereldreis en wel naar Frankrijk.

Dat waren twee tracks van de Franse zanger Patrick Fiori. U hoorde achterin volgens Tout le pain en Mot sur un piano. Deze Patrick Fiori die kreeg bekendheid toen hij in 1993 Frankrijk vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Door op onze reis naar Brazilië.

Twee tracks waren dit van het album Drama van de Braziliaanse singer-songwriter, multi-instrumentalist, componist en arrangeur Rodrigo Amarante. En Rodrigo maakte onder andere deel uit van de band Los Hermanos. In 2013 bracht hij zijn eerste soloplaat uit in Brazilië. Nu gaan we verder naar Libanon.

U hoorde twee nummers, namelijk Lady Rain en Sitting in the Sun, uitgebracht op het album Fine Anyway uit de jaren 70 van de Libanese singer-songwriter en folklegende Roger Fakir. En Roger woont inmiddels alweer heel lang in Californië. En wij gaan door naar Noord-Macedonië.

Het blokje dat u zojuist hoorde zijn we gestart met twee nummers afkomstig van het album Shukar van de Noord-Macedonische jazzgitarist en bandleider Tony Kitanowski en hij komt uit Skopje. Na een periode in Amerika brengt hij samen met zijn orkestra een interessante mix tussen jazz, gypsy en Balkan. En na deze muziek gingen we verder naar de Manu Voices of Sani. En de groep is afkomstig uit de Chinese provincie Yunnan en biedt een muzikaal kijkje in de cultuur van de Yi, een etnische minderheid daar. En onze reis die gaat door naar de Dominicaanse Republiek.

We waren in de Dominicaanse Republiek en u hoorde twee tracks van zanger, songwriter, gitarist en percussionist Cucu Valois met vrolijke salsa. En we sluiten deze El Mundo af met een fragment van de populaire Ethiopische zanger Mahmoud Hamed. De speellijst van dit programma die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Vandaag in Folk It, aandacht voor de Deense volksmuziek. En we zijn dit programma goed begonnen met Aften Vetzoon, een eigen compositie van het duo Haugaard en Hoiroep, en dat is ook te vinden op hun debuut-cd uit 2000. Harald Haugaard speelt viool en altviool en Morten Alfred Hoiroep zingt en speelt gitaar. We gaan verder met Praisto Polka van de cd Deo Deo uit 2013 van het duo Ranok. Daarna Vasa van Christine Hebol, lid van Trio Mio. En een volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website en dat is www.concertzender.nl.

Dat was tot slot Kristallen Venin de Polska van de debuut-cd van Veselil, bestaande uit Elisabeth Diegman, Maya Freese en Clara Tesch. Zij bespelen allemaal strijkinstrumenten en ze zingen. Hun gelijknamige debuut-cd, Veselil, verscheen eind vorig jaar en is gevuld met Zweedse en Deense volksliedjes, waarvan ze de meeste ook zelf hebben gearrangeerd. Deze liedjes worden aangevuld met eigen werken.

Dat was tot slot Skaef Scottish, een stuk van de in 2018 verschenen cd Polyglot Pieke van het Deense trio Mio. Deze groep werd opgericht in 2004 en bestaat uit Peter Roosendaal, die de toetsinstrumenten bespeelt, Christine Hebel, violiste, en Jens Ulfsand, die onder andere de gitaar bespeelt en zingt. Ze hebben dus allemaal uiteenlopende achtergronden en daarmee zorgen ze voor een heel eigen geluid. Dat geluid leunt sterk op de Scandinavische traditie, maar er zijn ook wel uitstapjes naar de jazz, naar de geïmproviseerde muziek en zelfs rockmuziek. In Denemarken is het een van de bekendste en meest geprezen folkgroepen. U kunt nu luisteren naar vier andere stukken van Polyglot Pieke, maar eerst vier werken van Trio Mio, te beginnen met Toscana Return Ticket, een compositie van Christine Hebel.

Dat was tot slot Soulstick van de cd Polyglot Pieke van Trio Mio. U kunt de gegevens van deze uitzending terugvinden op onze website concertzender.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Folk It, waarin we aandacht hebben besteed aan de Deense volksmuziek. Dit programma werd samengesteld door Geert de Vos. Tot het einde van deze uitzending luistert u nog naar Sofseut Barnlille van Christine Hebel.

Tamarine.

Oh, my God.

We vielen met de deur in huis met de polka Mathieu Pecquara van het zangduo Duo Aquilera Brites. En dat zijn Aristóbulo Aquilera en Carlos Brites. Een razend populair duo in Paraguay, zoals er zoveel zijn. We hebben echter een probleem. We hebben geen idee wie de harpist is. Trouwens, ook niet wie de accordeonist is. En dat gebeurt heel vaak. Het wemelt in Paraguay van de duo's die veel platen maken en die zich omringen met de beste instrumentalisten. Maar ja, men vond het niet nodig om deze op de plaat te vermelden. Ook documentatie helpt ons niet verder. Er worden namelijk steeds verschillende harpisten genoemd. Toch willen wij u dit soort opnamen niet onthouden en zullen er af en toe eens eentje van draaien. We gaan u nu voorstellen aan een van de weinige en misschien wel de eerste vrouwelijke harpisten van Paraguay. En daarvoor gaan we weer naar Frankrijk, jaren 50, waar we haar voor de eerste keer tegenkomen. Hoe heet ze? Ada Variante. Zij was de derde harpiste van 1957 van de vooral in Frankrijk toen al bekende Les Garenides van het namen niet onthouden en zullen er af en toe eens eentje van draaien. We gaan u nu voorstellen aan een van de weinige en misschien wel de eerste vrouwelijke harpisten van Paraguay. En daarvoor gaan we weer naar Frankrijk, jaren 50, waar we haar voor de eerste keer tegenkomen. Hoe heet ze?

Je hoort de stemmen van Selda Kocak-Uzuntas en Sule Kocaman-Saraj. En uiteraard Muammer Ketencioglu, accordeon.

En dat was tot slot Gül Kökücü, uitgevoerd door onder andere zangeres Deniz Kecancioglu en Muammer Kecancioglu accordeon. De volledige lijst van de stukken die in dit programma te horen zijn, die vindt u op onze website concertzender.nl. Dit programma over de Turkse etnomusicoloog en accordeonist Muammer Kecancioglu vervolgen we nu met het nummer Kanga Dasmash uit Noord-Albanië.

Dat was Fochica de Chicuare. Zelda Kocak Ozuntas werd begeleid door Muammer Ketanjoglu. Dit is Folk It bij de Concertzender. Vandaag muziek van de Turkse Muammer Ketanjoglu. Muammer Ketanjoglu vervolgt deze uitzending met het Griekse Tisto Vergalan.

Jamie de Jelken Acmasma in Roemeense stijl. Het nummer werd gezongen door Selda Kocak Ozuntas, begeleid door Muammer Kecandoglu. Selda Kocak Ozuntas en Shule Kocaman Saraj vervolgen met het Moldavische Kecicim.

En dat was tot slot Onate Fusje Djemedanit, een oud volksliedje uit Kosovo, gezongen door onder andere Sumro Agirujan. U luisterde naar de bewerking van Muammer Ketanjoglu. Bijna het einde van deze Folkhit. Samengesteld door Geert de Vos, met dank aan Muammer Ketanjoglu voor de geselecteerde muziek. En we danken ook Muharrem Argun voor hulp bij de programmatekst. Tot aan het einde van het programma kunt u nog luisteren naar Ben Bir Sabah Erken Kaltim, door onder andere Tuba Özatalay en Muammer Ketanjoglu.

U luistert naar de Concertzender. Het is weer tijd voor een uurtje Afrikaanse muziek. En in tegenstelling tot wat u van deze programmamaker, Francis de Souza, gewend bent, dit keer is geen 70s bandjes, maar muziek van wat meer hedendaagse groepen. We starten echter met een aantal nummers dat toch erg 70s klinkt. Maar wat wil je? Met namen als Seyoum Kouti, Tony Allen, Ebo Taylor en Polyrythme de Cotonou. Op Seyoum zelf na, allemaal oude rotten in het vak. Inderdaad, vertrouwd en toch hedendaags.

Na 3 albums met Fairport Convention verlaat Sandy Denny eind 1969 de groep. Sir Patrick Spence verscheen op het album Full House, het eerstvolgende album zonder Denny. En u hoort het zo in een bewerking van Denny's vocalen. Daarna gaat u luisteren naar een outtake van haar eerste soloalbum, The North Star Grassmen and the Ravens. Het nummer Lord Bateman is een gewilde traditional. Er waren plannen dit lied op te nemen voor het Fotheringay debuut, maar een arrangement ontbrak. Vandaar dat u Denny hoort in een a cappella versie.

In het nu volgende deel gaat u luisteren naar Sandy Denny als gastmuzikant. Een van haar mooiste bijdragen is in de titelsong van Ian Matthews' debuut, If You Saw Through My Eyes. Meest bekend waarschijnlijk is haar zangpartij op The Ballad of Evermore uit het vierde album van Led Zeppelin. In datzelfde jaar maakte ze deel uit van de cast van Tommy the Musical, waarin ze de vocalen op Tommy zingt. Vervolgens een track uit een mystieke soundtrack, The Swedish Fly Girls. The Bunch was een gelegenheidsgroep met Fairport, Fotheringay en aanverwante studiomuzikanten. Ze maakte het album Rock On met klassieke rocksongs uit de jaren 50 en 60. Hier volgt Willie and the Hand Jive van Johnny Otis met vocalen van Sandy Denny.

Dit is Folk It op de Concertzender. En u luistert naar bijzondere opnamen, outtakes, alternatieve versies, een live opname van de Britse singer-songwriter Sandy Denny. Listen, Listen is een track uit het soloalbum Sandy. U hoort het zo hier in een alternatieve Franstalige bewerking. De songs op het album Like an Old Fashioned Waltz verdrinken in te barokke arrangementen. Dat het echter schitterende composities zijn, bewijzen de uitgeklede versies die bestaan. Wij laten u als voorbeeld de titelsong van genoemd album horen.

ondergewaardeerd album is het terugkeeralbum met Fairport Convention. Rising for the Moon is een van Sandy Denny's mooiste composities. We gaan zo luisteren naar een live versie met Fairport voor de BBC. Sandy Denny was niet vies van het coveren van songs. Opmerkelijk is de cover van Elton John's Candle in the Wind op haar laatste album Rendezvous. Oorspronkelijk stond het niet op de playlist van Gold Dust. Dat zou de titel van haar nieuwe album worden. Maar de release werd met pakweg een jaar uitgesteld. In die tussenliggende periode werd dit lied opgenomen en toegevoegd als track op Rendezvous.

We besluiten dit tweedelige overzicht van de carrière van de 40 jaar geleden overleden Britse singer, songwriter en folkzangeres Sandy Denny met de laatste bekende opname van haar. Makes Me Think of You. Makes Me Think of You is een thuisdemo van een eigen compositie waarbij ze zich begeleidt op elektrische gitaar. En dat is ook al een bijzonderheid. Deze aflevering van Folkit werd voor de concertzender samengesteld door Marius Roeting.

beste luisteraars. Stel je eens voor dat je helemaal niet weet wat je in je werkzame leven wil gaan doen. Nou, dan helpen wij u. En dat doen we door het keuzeproces met 15 songs over beroepen te laten horen. Voordat we beginnen met boer of wever, twee oerdegelijke oude Nederlandse beroepen, stellen we je gerust met Gary Rafferty. Timmerman of machinist? Zijn keuze viel uiteindelijk op diepzeeduiker.

my mind. Oh, baby, baby, you know.

Finland. I said, did it play, mama? Honey, you can dance.

Welkom bij een nieuwe Folk It. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een programma over het veelzijdige oeuvre van Vinicio Capossela. En we begonnen dit programma met Lampano uit 2003. Capossela werd in Hannover in Duitsland geboren, maar verhuisde al jong naar Italië en woont vanaf 1987 in Milaan. Vanaf 1990 verschijnen zijn cd's en Capossela is regelmatig ook in films te zien. En ook in Nederland tijdens zijn tournees. In zijn muziek zijn veel invloeden te horen van mediterrane en Zuid-Amerikaanse muziek. Een van zijn bekendste liedjes is Che cos'è l'amor. Dat, net als Lampano van zojuist, is terug te vinden op de cd L'Indispensabile. Uit 2003 is die cd. Nu direct verder met dat bekende lied Che cos'è l'amor en dus verder met de muziek van Vinicio Capossela.

En dat was tot slot Ancora un taggiù visto e tamutantu, gezongen door Giatuzza en de tweede hoofdpersoon dus in deze uitzending. Giatuzza maakte tot nu toe 2 cd's met erop vooral liederen die verzameld zijn door 19e-eeuwse etnografen, hier en daar aangevuld met eigen composities. Ze vervolgt nu met 4 korte liederen, te beginnen met Nun mi confesso chiù, Sugnu adanatu, uitgebracht in 2012. En overigens kunt u natuurlijk alle titels ook zelf lezen in het overzicht op onze website concertcenter.nl.

En dat was Figliuzza ca nascisti a Quinici Uri, gezongen door Chiatuzza. We gaan nu weer naar Rosa Balistreri. Ze werd geboren in een arm gezin met een jaloerse, gewelddadige vader en was vervolgens niet al te gelukkig getrouwd. Poging tot moord op haar man, die vervelend deed, zo zegt de programmamaker, tegen hun dochter, deed haar in de gevangenis belanden. Haar dramatische manier van zingen wordt wel gezien als een manier om haar woede te koelen. We gaan luisteren naar Lu Rispetto van Rosa Balistreri dus.

En dat waren tot slot nog 4 liedjes bewerkt en opgenomen door Chatuza. De titels kunt u vinden dus op onze website, zoals ik eerder zei. Chatuza is bij het bestuderen van wetenschappelijke bronnen vooral op zoek geweest naar liederen met een typisch vrouwelijke invalshoek. Als het werk, aan het weefgetouw, op het land of op de wasplaat, maar ook naar thema's als liefde, pijn en hoop. We gaan verder met een lied van Rosa Balistreri en dat heet La Picatura.

En dat was Incostani Infidili van Chiatuzza. En we hebben nog meer van haar, want we gaan verder met Na Nana di la Guerra. Gezongen dus door Rosa Balistreri.

En met deze Nana di la Guerra, gezongen dus door Rosa Balistreri, zit onze tijd er wat dit programma weer op. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Geert de Vos.

Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders. Welkom. In Discover staan onopgemerkte of vergeten meesterwerkjes centraal. Vandaag van een muzikant waar het de laatste jaren wat stil rond is. De Ier Ron Cavanagh. Hij maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw vanuit zijn woonplaats Londen een bliksemcarrière in de Keltische folk. Wino Everts koos zijn cd Homefire uit 1991 als persoonlijk juweeltje uit zijn platenkast. Everts is beroepsfotograaf en bewerkt foto's volgens een bepaald concept tot wat hij l'art photovirage noemt. Hij maakt stokfoto's met grafische technieken, maar is in de folkmuziekwereld vooral bekend als concert- en festivalfotograaf. Als intro op de cd Homefire horen we Cavanagh's meest bekende lied Reconciliation en hier in een uitvoering van de Schot Dick Gaughan.

Over zijn keuze voor de CD Homefire zegt Wino Everts, ik citeer: "Het bijzondere aan die CD is dat hij in één sessie live is opgenomen. De muziek is direct, fel en het spettert. Alle instrumenten komen er goed uit. Dit is muziek met een sociale context. Er is politiek engagement met deels traditionele en deels eigen nummers. Niets eraan is gekunsteld. Geen galmpjes, geen gesleutel, pure schoonheid en eerlijkheid. Ex-Pooks-lid Terry Woods werkt eraan mee, maar voor mij springt Piper Thomas Lynch eruit." Einde citaat. We luisteren naar een eerste gedeelte. De gegevens van de tracks kunt u vinden op concertzender.nl.

van de Italiaanse zanger en componist Angelo Branduardi uit Genua. Angelo leerde al vanaf zijn 6e viool spelen. En vooral in zijn vroegere werk komt hij over als een minstreel. We gaan verder naar Noord-Spanje.

We draaiden twee tracks van de Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh uit San Sebastián. Met als frontvrouw Leire Martinez maken ze melodieuze Spaanse popliedjes. We gaan verder naar de USA.

U hoorde twee tracks van het album A Beginner's Mind van de Amerikaanse indie-folkmuzikant Sufjan Stevens, samen met singer-songwriter Angelo Di Augustine. Beide lieten zich inspireren door een gevarieerde selectie van films. We gaan door naar Cabo Verde en Turkije.

0: cuore, moreno de moreno, ne cavorte a starudera.
1: U luisterde naar de Kaapverdiaanse zangeres Niuza met twee tracks van haar album Jar Fogo. Niuza is afkomstig uit Praia, de hoofdstad van Cabo Verde, op het eiland Santiago. Na een eerste optreden in een bekend restaurant werd ze ontdekt. Ze maakt een prachtige mix van morna, rabalo en samba. En daarna hoorde u twee tracks van het album Idee, van de Turkse en inmiddels in Nederland wonende zanger en componist Efkan Sezin. Dan gaan we nu door naar Madagaskar.

U hoorde twee tracks van het debuutalbum van de groep Mikea uit Madagaskar. In 2003 begon zanger-gitarist Theo Rakatovao de band Mikea, een band die geïnspireerd is door de Beko, de authentieke blues uit Zuid-Madagaskar. Voor zover er tijd is, sluiten we deze El Mundo af met muziek van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter en multi-instrumentalist Graham James. De speellijst van dit programma is terug te vinden op concertcenter.nl. Deze El Mundo werd samengesteld door Ab de Haas. Tot een volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Folk It. Vandaag het derde en laatste deel over het alternatieve heldenepos. Niet over koningen en keizers, generaals of oorlogshelden, maar over gewone, maar ook bijzondere denkers, doeners en durfals. En over creatievelingen en karakters. Vandaag hebben we inspirerende personages in de religie, naast bevlogen kunstenaars in muziek, theater en beeldende kunst. Er is aandacht voor een sport- en journalistieke held, maar we beginnen met de ontdekkingsreizigers in de breedste zin van het woord. Ray Cooper zette, geïnspireerd door het verslag van solo Noordpoolreiziger Richard Parks, dienstbelevenissen op muziek. Ook John Franklin was een poolreiziger. Met zijn schip de Erebus zocht hij naar een noordwestpassage bij de Noordpool. Hij kwam vast te zitten in het ijs. De complete bemanning overleed aan koude, scheurbuik en honger. U hoort de traditional in een versie van Connie Dover. Een opmerkelijke ontdekker is Caroline Herschel. De oorspronkelijk Duitse verhuisde met haar broer naar Engeland. Ze was een uitstekende sopraan en verzorgde muzieklessen. Als assistent hielp ze broer William Herschel met zijn astronomische waarnemingen. Ze groeide zelfs uit tot een eminente wetenschapper en ontdekte diverse kometen en nevelstelsels. Philip Hendry en Hannah Martin bezingen haar. Dit is deel 3 over het alternatieve heldenepos.

Je hoorde Justin Adams en Gilde Camara. Dit is Wereldmineralen met vandaag Afrikaanse grooves. De speellijst kun je vinden in de programmagids op de site van de concertzender. We gaan verder met Tina Riven, met een nummer van hun laatste cd, Aman Iman.

Dat was Kenaan, afkomstig uit Somalië. Deze aflevering van Wereldmineralen werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst staat in de programmagids op de site van de Concertzender. Vragen of reacties kun je mailen naar wereldmineralen@radio6.nl.

0: Ben je tussen de 7 en 15 jaar, klein, snel en behendig? Dan heb je geluk. Want dan kun je nu leren spioneren, onzichtbaar door struikgewas lopen, wapens dragen, mijnen leggen en dorpen plunderen. Word nu als soldaat voor een afwisselende baan vol avontuur en actie.
1: Het klinkt bizar, maar wereldwijd zijn er meer dan 300.000 kindsoldaten. Help daarom War Child de oorlog uit een kindsoldaat te halen. Ga nu naar warchild.nl.
2: Je begint het leven als ieder ander. Je eindigt het leven als ieder ander. Wat daartussenin gebeurt, is wat je er zelf van maakt. Here today, where tomorrow. Fortis, getting you there.

Welkom bij Folk It. We zijn dit programma begonnen met het duo TTC. Dat zijn Thomas Restoin en Tiene Simona. Ze speelden beide op chromatisch accordeon. U hoorde Louisette, Les Arcouettes, te vinden op hun tweede cd, Aux Objets Trouvés, uit 2013. De accordeon is een veelgebruikt instrument in de folkmuziek, maar staat helaas niet in een erg hoog aanzien. Er zijn veel varianten, zoals de trekzak, de bandoneon, het chromatische en het diatonische accordeon. Vanavond twee accordeonduo's uit Frankrijk. Duo TTC en Les Éoles. Beide zijn vooral actief in het balfolk-circuit, maar laten op hun cd's horen dat hun muziek ook buiten deze context de moeite waard is. Op de derde cd van het duo TTC, La Valse à Viseur, staat de mazurka Soleil d'Avril met de stem van Annelies Foy en de basklarinet van Jean-Pierre Sarchier. Daarna hoort u het Bretonse Kostarwat.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Stand clear of the closing doors, please.

tot zover de hele cd For the Grace of Any Man van Beth Custer en haar hele ensemble. Eerder maakte ze met haar ensemble het album Rome, waarvoor zij voor alle stukken de muziek schreef en Octavio Solis de teksten schreef. In deze vroegere bezetting van het Beth Custer ensemble hoort u uiteraard Custer zelf op alle mogelijke klarinetten en als zangeres, en David James op de gitaar, Jan Jackson op de drums, Lisa Mezzacapa op de bas, Graham Connor op de piano en Chris Grady op de trompet.

exotisch begin van deze aflevering van Door de Mazen van het Net. Maar geloof me, het past uitstekend bij de muziek die we vanavond voor u gaan draaien. Dit is Mazen van het Net dus, een programma van Ton Maas. Met vandaag muziek van twee groepen met een passie voor zigeunermuziek. Maar zelf komen ze helemaal niet uit de Roma of de Sinti-gemeenschap. We gaan naar Zweden, want uit Göteborg komen de Göteborg Gadjos. Die, zoals de muziek op hun debuutalbum verraadt, met één been in de zigeunerwereld staan. En met het andere in die van de wereld van funk en soul. En dat laatste verklaart ook meteen de ongebruikelijke bezetting van de groep, waarin koperblazers de boventoon voeren. Het komende half uur kunt u luisteren naar een aantal stukken van dit album. De bezetting is als volgt: Rui Erdogan trompet, Otis Sancho op alt en tenorsax, Jonathan Alblom op tuba, Hjalmar Lynchkok op slagwerk en Ferhard Denis Fors op percussie. Hier zijn de Göteborg Gadjos.

U luistert naar de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net, samengesteld als altijd door Ton Maas. Ook in Nederland was een groep actief die zich liet inspireren door de zigeunermuziek. Maar ook die groep bewoog zich daar vrijelijk omheen. Ik heb het over Parnje Gatje uit Wageningen. En net als de Göteborg Gatjo's hadden zij een voor zigeunermuziek ongebruikelijke bezetting. Met instrumenten als de Armeense doedoek en de uit de wereld van de tango bekende bandoneon. Het tweede half uur van deze aflevering van Mazen kunt u luisteren naar een aantal stukken van hun laatste album Po Drom. De bezetting is als volgt. Mark Constance, bandoneon, zang en percussie. Michel Hollanders, gitaar en viool. Gerwin Kusters, saxofoons, klarinet en doedoek. Daar is die. Dan Tuffy, gitaar, contrabas en zang. Michel Bakkers, percussie. En Simon Akkermans, toetsen. Ik neem vast afscheid van u. Hier is Door de Mazen van het Net met Parnje Gatje.